Dis maandag wat so lekker sing na half, het ek dan vir jou sport, ons gaan 20 voor, kyk wat op die paaie aangaan, 10 voor, is het jou markverslag, dis in deur lekker muziek hier op SFM, soos, That Is Money, en dis van Ricochet.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, is die T-aansluiting met Louis Vrie wat nog steeds bezig is, en daar dier Heiderand, die twee groot T-aansluitings, daar wat zwaar verkeer draai. As jy inkomend vanaf Hartenbos uit, maar jy is een beetje gaan sitte die verkeer, en dan daar dier Dias, verder lyk het redelijk vry vloeiend. Kleinbrak, vry vloeiende verkeer, grootbrak lyk goed, en ons beweeg dier na George. Sy onkel van die Wildernis, vry vloeiend, daar op Nysna weg is het bezig van Madiba af in, as jy onkel van die Heatherlands is het boe, by die cirkel, wat jy so'n bykie gaan staan in die opdraand daar, en dan verder lyk het goed, en George, oor jou ten die kwapas, vry vloeiende verkeer.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: I'm just trying to be real.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Negentig punt een SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfecte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: op les na, draai ek af, nou kan ek qua pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
0: Gaan,

0: Forever Young met Sunny Day. Dit is nou so 12 minute voor 12 en 12 uur gaan Enrico, wel direct na die 12 uur nuus gaan Enrico jou verder geselskap hou. Intussen, het lyk vir my, dit raak maar bedrywig so die streek, die paaie. Hier in Mosselbaai nog niks buitensporig nie, maar het wys al as swaar verkeer hier deur voorbaai. En dan ook, sien ek op Kaimans, hy is nou al verder teruggedruk, hy is nog steeds lig tot matige verkeer, so 30 km per uur gemiddeld, maar hy is nou al teruggedruk tot daar net voor die Haarnaald, op, jy weet, so tussen Wilderness en George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Majestic met Rasputin. En op daarin ooit groet ek jou. Mag jy een heerlijke middag eet hee. Ek speel uit met Haas Lomo. All We Feel. Geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Ek skryf met wolke.

Dis Gerard Stein, nie saam met die Leen Bester, nie te laat, is hierdie ene getitel, 17 weg vanaf Junies op die uur om 2. Blijger is ingeskakeld.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM maak elke dag

Desmond Wells, dansvloer liefde. Tijd vir jou laat nag gedachte. Thor Heyerdahl het gesê, progress is man's ability to complicate simplicity.

The Beach Boys, fun, fun, fun, net hier op SFM, Queenland, Queenland, Queenland, Queenland. Dit is vrijdag die 26e juni, lekker om saam met julle te keer. Ek hoop het gaan sommer net goed, lekker man, ek hoop het een lekker week gehad. Ek het stokstijf, lekker gewees, my week het sy ding gedoen, ek is sommer net happy, nee, dis hoe het moet wees, nee. Hey, en kyk, vrijdagavond is altyd lekker om saam met jou te keer hier op SFM, die Suid-Kaapse gunsteling, julle moet het nie vergeet nie hoor. Ja, dit is nou natuurlijk die stasie, nie ek nie, ek is maar die sy, ek is my maas is gunst, nie ek is. Ook in my maas ginsling gewees het. Alright, my aangeval, ja, soos iemand eendag sê, ek was my maas die soetste kind gewees, ook nie een manier gewees nie, nee. In aangeval, wie dit al gesê, dit was Vanus Rotenbach, as ek nie mis het nie, nee. Ja, ek kom soms julle te keer op die vrijdag aand, ek hoop het gaan goed, lekker rugby wat voorlee morgen, well, Barbarians rugby, 3 uur morgen middag tegen Wallis, daar op Twickenham in Engeland, nee, dit gaan lekker wees. Vaf de Klerk, die capie van die Barbarians, kom aan, Vafa, morgen skrew ek net vir julle, ek dink het gaan lekker wees. Nee. En dan sal lekker onder 20 rugby ook, Argentinië teen die VSA, morgenoggend 11:00, en dan sien ek Italië onder 20 teen Skotland, ook 11:00, ek dink die Bokke, Suid-Afrika se onder 20 speel morgen aan, 6:30 teen Uruguay, so ja, lekker onder 20 internationale rugby wat ook plaasvind, so ons gaan lekker gesels, maar nie te min, lekker muziek wat ook voorlei, nee, Devil Dippenaar, hier sal sy met 1 uit 1 miljoen, en dan ek sien Alter Ego is ook op pad met verlore.

0: Freya Ridings. Dis hier dit sê met castles, nee, wat sê UK castles, American castle. Met Alter Ego ook net voor dit met verlore, prachtig enekie daar ook gewees, nee. New Romance, net hierna, en ek sien Ivan Roos ook op pad, hier is op SFM 90.1 en 104.1, daar in die Oudtshoorn district, nee, goeie naand aan julle ook.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en die Langkloof in Uniondale.

0: Watershed, Fine Way, net voor het autograaf geweest met Turn Up The Radio. So ja, ek hoop julle geniet julle self vanavond hier in die Suid-Kaap en omliggende gebiede waar julle ons kan optel op FM. Is altyd lekker om saam met julle te luister en so ook wereldwijd online. Onthou, jy kan enige plek na ons luister en ek ga net na ons webwerf toe by sfmstreek.com en luister gerust saam waar jy ook al gaan, vat ons saam en hou aan luister na die Suid-Kaapse gunsteling. Advertensie breek, ons is terug met Fallout Boy.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.

Beat It, saam met John Mayer, en is natuurlijk Fallout Boy, enekie oorgedoen van Michael Jackson, en ek moet vir jou sê, kyk, ek is een groot Michael Jackson fan gewees, wel ek nogal Michael Jackson muziek gelaak, wanna be starting something, got to be starting something, ek het nogal van hy liekie gehou, en hy was een van sy beste liekies van my gewees, kyk, allemaal het hulle ginsing, when the girl is mine, saam met Paul McCartney, daai ene was net so goed gewees, nee, the girl is mine, mine, mine, dit was so goed, dit is my twee ginsing Michael Jackson liekies, dit is natuurlijk the girl is mine, and wanna be starting something. Oh, daar was dan mama say, mama sa, mama kusa. So baie mense het natuurlijk van the way the, you make me feel, Billie Jean, Beat It, Thriller, allemaal mal oor daai, they don't really care about us. Hulle was mal oor daai gewees, maar ek moet vir jou sê, die twee wat vir my uitgestaan het, natuurlijk The Girl Is Mine, en dan natuurlijk Wanna Be Starting Something. Man in the Mirror is ook goed. Was ook een goeie liedjie geweest van Michael Jackson, nee. Maar nee, ja, Michael Jackson nie allemaal sy cup of tea geweest nie, maar dis nou maar so, nee. Adam Tas, net die naam met Murphy's Law, Henny Jacobs is ook nog op pad, genade met Vat My Saam.

0: Ah nee, lig van die nag. Bonjour net hier nou met Almio Juan en St. Jerns ook op pad op hierdie Vrydag aand hier op SFM.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Century, The Face. Wat sê die ding hier, het ek nou een foutie gemaakt, om sê The Face in the Mirror, en dan by iets anders te gelees. En net so voor het Bon Jovi gewees met Army of One. Wat jou ginsel in Bon Jovi liekie? You Give Love a Bad Name, Bed of Roses, Shut to Your Heart. Ok, ek gaan nie sing hee, maar kyk, ek is een groot Bon Jovi fan ook gewees. Ja, Ugo, Ugo, Ugo, beste muziek gewees. Pieter Smith, net die naam met Siele op Wiele, op die vrijdagavond.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit is Smith, lekker enigie daarie met Silo op wiele, Blondie net hierna met Sunday Girl. Ek sien Jace Glynn is ook op pad met Right Here.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

Alana Miles, net op BCV met The Black Velvet. Natuurlijk aan een groot treffer van Alana Miles was geweest. Love is, love is. Want nou jylle love is. Nou, gaan op YouTube gaan kyk gauw geraas, so jylle sal hy liekie like, nee. Crooked Ghost, net die naam met Rise and Shine. En Morris is ook op pad met de houtkabouter.

0: Hou kap, Bouter! Nou, ons al ken vir Pinocchio, nee, Pinocchio story, dit was daar maar mooi, my nie groep weer wat die themaliekie oorgedoen het in Afrikaans, hier so in Suid-Afrika, nee, platboot, faikie, dit is natuurlijk Gina gewees, nee, haar naam is Gina, ek het die oorspronkelijke Afrikaanse weergawe van Pinocchio nog op DVD, 54 episodes of so iets, ei, al was nie een episode wat ek gemis het toe ek een kind was, nie een nie. Nou ja, Liani May, Jake and Stevens, BJ Thomas, al die mense op pad, net hier op 90.1 en 104.1.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: BJ Thomas, ek mis dit nie. Hierdie Salomon het natuurlik ook vir jou I'm singing in the rain. Ek dink of dancing in the rain. Wat is singing? Oh, genade. Maar ek dink hy het hom ook gedoen. Ja, verseker. Luister, ek is een groot Shadows fan. Want jy die Shadows, nee, die gitaarmuziek, Apache en al die goed FBI, Contiki. Oh, Sleepwalk. Oh, dit is een van die mooistes van die Shadows gewees. My pa is een ginsling liedjie gewees. Ek weet nou, dat was een stadium van Cliff Richard ook saam met die Shadows opgetree het, nee. Nou ja, die Shadows was een baie bekende gitaargroep gewees, terug in die 60s, 70s. En hy ouens kom van die beste gitaarmuziek gespeel het, nee. Glad die gesingie, maar ek moet vir jou sê van die mooiste gitaarmuziek, nee. Vooral Sleepwalk. Oh, gaan luister na liekie, Tick and Shadows, Sleepwalk. Hulle het die eindste liekie gebruik op La Bamba, toe Richie dood is en die liekie speel, en sy broer Bob en sy ma hoor die nies, toe speel hulle Sleepwalk van die Shadows nog natuurlijk op La Bamba. Ai, dit is allemaal mooi. Nou ja, die hemels fantasties het die naam met Kani.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: Dick Figure, Angels Above Me, is mooi as het in is, net so na 8 hier op SFM, so oorloosie. Ja, ons gaan so die laaste uren van hierdie lekker program, en so gesê, het is een lekker naweek wat voorlee, ek hoop julle is gereed vir hom, ek is verseker. Pieter Koen, net hierna, Bruce Springsteen ook op pad met Cover Me.
1: SFM, een juweel van die Suid-Kaap.
2: Ja!

0: sê my boek, was jy al op tweeling?
1: Pieter Koen, drie sisters, net hierna Bruce Springsteen met Cover Me en David Vrie op pad met Grotman.
2: Hoor deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SAFM

David Fourie, groot man, lekker ene daarin. Kyk, ek geniet nog heiliekie al die pad. Nee, vir alles hy speel by die rugbydag of iewengang. Oh ja, lekker groot man. Ja, ek geniet hom nog op baie, nee. Hier is ons Stevie Nicks. Stevie Nicks. Ja, sy was Yoko Ono van Fleetwood Mac gewees. Maar nou ja, hier is ons Stevie Nicks met Stop Dragging My Heart Around en dan net daarna Brendan Piper op pad.

0: Jean Melcher, ons word een en net voor het Jennifer Rush gewees met Ring of Ice. Ek weet nie van die rede gedink sy is oorlede, maar sy is nog nie oorlede nie. Jennifer Rush, sy goeie sangeres, ja, natuurlijk. Jo, maar sy sing nie meer regtig nie, ek moet eerlijk met jou wees, ek sien sy is nou 66, 65 jaar oud. Ring of Ice was natuurlijk een van haar grootste treffers gewees, prachtige liedjie gewees. Weet julle wie is wel al een geruime tyd oorlede, en ek het vanoggend gekyk wanneer hy oorlede is, is natuurlijk Johannes Kerkorrel, nee, want ek het nou een liedjie geluister, Halala Afrika, en toe gaan kyk ek, toe sien ek, hy is in 2002 al reeds oorlede, nee, 24 jaar gelede, Johannes Kerkorrel, 24 jaar gelede, wat hy nou al reeds oorlede is. Dis skrikwekkend, nee. Maar ek het vir een of ander stupid rede gedink, ek weet wie is oorlede is, Laura Branigan, sy is oorlede, en dan wie nog? Daar is nog iemand wat baie bekend is, wat ook een dame was. Ek hoog het nog as Jennifer Rush. Dus het nou nie sy nie. Wel, Jennifer Rush lewe nog, volgens al die records. Maar ek weet, Laura Branigan is oorlede, Spanish Eddie, sy gesing, natuurlijk, och, ook goeie treffers gehad, nee. Maar ja, is tyd vir my om te groet hier so op SFM, baie lekker gewees om saam met jou te kyk op die vrijdag aan, die 26ste juni, weer eens, as jou verjaarsdag was vandag, hoop jy dit sommer baie, baie geniet en het net lekker was vir jou, hoor. Ons gaan uit speel met Hunter Hayes, met I Want Crazy, ek soek jy crazy nie, ek wil net alles moet rustig wees. Sterkte Faf en die Barbarians, mag jylle vir Walle Strap morgen, geniet het en geniet jou naweek. Bye bye jylle!
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

vad skulle bli dyrt. Jeg synes du kun har en dans, en i dronken van verdriet. En nooit op zij staan voor een beter lied. En het toonboom van arts, toch is dit tijdelijk mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.